Dat waren stukken van Wolfgang Amadeus Mozart, Venite Populi Venite en tenslotte Sancta Maria Mater Dei. U hoorde Radio Koor en Orkest van Leipzig onder leiding van Herbert Kegel in Zwerven door de klassieke periode bij de Concertzender. Samengesteld weer door Jan Kruid. Bedankt ook aan Muziekweb in Rotterdam. Dit is de Concertzender. Onze componist van de maand is Jean-Philippe Rameau. En dat kadert vandaag de orkestsuite uit de opera Naïs, gecomponeerd in 1749. Hier is de Philharmonia Baroque Orchestra onder leiding van Nicholas McGuigan.

Dat was de orkestsuite uit de opera Naïs uit 1749 van Jean-Philippe Rameau, de componist van de maand bij de Concertcenter. U hoorde de Philharmonia Baroque Orchestra onder leiding van Nicholas McKeegan. U luistert bij de Concertcenter naar componist van de maand. En dat is dus Jean-Philippe Rameau. Nu zijn cantate Orphée. Met de volgende solisten, de sopraan Dominique Labelle en de bariton Eric Holland. Verder Sophie Rivard, barokviool, Michel Roberge Traverso en Marie Cyr, viola da gamba, José April, clavecimbal. Hier is de cantate Orphée van Jean-Philippe Rameau.

pianokwartet opus 6 van Joseph Labor. Labor speelde ook erg goed orgel en componeerde daar ook voor. We gaan luisteren naar een duidelijk op Bach's koraal voorspelen geïnspireerde prelude van hem, getiteld Terra. Organist is Ian Coleman. Technicus Ronald Visser en ik bedanken jullie voor het luisteren. Tot over een maand.

Dit is Concertzender. Goedenavond luisteraars en welkom bij deze aflevering van Radio Romantica. Het komende uur is gevuld met Franse muziek voor viool en piano door het magnifieke duo Alina Ibrahimova en Cédric Tibergien. Ze openen hun recital met de redelijk onbekende vioolsonate van Guillaume Lequeu. Deze componist werd geboren in Verviers in België en al op 15-jarige leeftijd verscheen zijn eerste werk. Op zijn 18e trad hij toe tot de groep rond César Franck. Maar 6 jaar later stierf hij na het drinken van vervuild water. Hij componeerde toch zo'n 50 werken, waaronder een veelomvattende vioolsonate. Luistert u naar dit werk, gespeeld door Alina Ibrahimova viool en Cédric Tibergien piano. En er zijn 3 delen: très modéré, très lent en très animé.

U hoorde de vioolsonate van Guillaume Lequeux door Alina Ibrachinova viool en Cédric Dibergin piano. Zij vervolgen hun recital met een vroeg en onbekend werk van Maurice Ravel. In 1895 was Ravel 20 jaar oud en probeerde hij een plek te veroveren op het Conservatorium van Parijs. Men vond zijn proeven tot toelating goed, maar gek genoeg niet goed genoeg. Later werd hij wel toegelaten tot de klas van Fauré en in de tussentijd componeerde hij een vioolsonate. Het bleef bij het eerste deel. En als je goed luistert, het werk vertoont de zoekende ziel van de teleurgestelde jonge man. We horen klanken die aan Fauré in Delius doen denken en de overgangen hebben nog niet de subtiliteit van de grote componist. Luistert u naar violiste Alina Ibrahimova en pianist Cédric Dibergin in het eerste deel van de eerste sonate van Maurice Ravel.

U hoorde de eerste vioolsonate in één deel, Opus Postuum van Maurice Ravel. Gespeeld door Alina Ibrahimova, viool, en Cédric Dibergin, piano. Tot slot van deze aflevering van Radio Romantica kunt u nog gaan luisteren naar een totaal ander werk. In 1922 was Ravel een gevierd componist en op concertreis in Londen, waar de Hongaarse violiste Jelly Darangyi zijn duo voor viool en cello speelde. Haar Oost-Europese toon en spel inspireerde hem enorm. En hij schreef voor haar de uitbundige en op de Hongaarse tsjardas geïnspireerde Cigane, eigenlijk een meesterwerk. Luister toen naar dit werk, gespeeld door Alina Ibrahimova. En ze wordt weer begeleid door haar vaste concertpartner Cédric Dibergin.

Tot zover de Messe en Pastoral pour le Premier Consul van Paciello met de sopranen Leila Bersiani, Emma Petricola en verder ook nog Stella Salvati Alt, Carlo Putelli tenor, Carlo Lepore bas, het Tsjechisch Omroepkoor, het Praag Symfonieorkest en alles onder leiding van Eduard Dobrizio. We kunnen nu luisteren naar drie werken die Paciello voor de Chapelle de Napoleon heeft geschreven. We beginnen met het Tantum Ergo en ook dit keer dirigeert Eduardo Brizio het Tsjechisch Omroepkoor en het Praags Symfonieorkest. U hoort ook sopraan Leila Bersiani.

Leila Bersiani sopraan zong het Tantum Ergo van Paisiello. Daarnaast hoorde u het Tsjechisch Omroepkoor en het Praags Symfonieorkest onder leiding van Eduard Dobrizio. Hetzelfde koor en orkest gaan verder met het virtuose Gloria Patri. Dit keer is de soliste Emma Petricola.

U heeft geluisterd naar het Gloria Patri van Giovanni Paisiello. We gaan verder met het Tecum Principium met de sopraan Reikono Rezzucchi. En natuurlijk weer het Praags Symfonieorkest onder leiding van Eduardo Brizio.

U heeft geluisterd naar Tecum Principium van Paisiello. La musique des gardiens de la paix, onder leiding van Louis Tillet, speelt nu de Napoleonische mars uit het Tweede Keizerrijk, Entrée des Français dans Sébastopol. Dit is een compositie van de onbekende componist François Coquetaire in de versie van Désiré Dondaine.

Tot besluit van deze uitzending hoorde u Entrée des Français dans Sébastopol van François Coquetaire met la musique des Gardiens de la Paix onder leiding van Louis Thillet. Cassandra van Acht stelde dit programma samen voor de concertzender.

Dit is de Concertzender met het programma Passie Muziek. Tot Pasen in deze reeks, de titel zegt het al, Passionen en andere passiemuziek. In deze aflevering luistert u nu naar, van Johann Sebastian Bach ten eerste het orgelconcert naar BWV 35 en 156, en aansluitend een paasoratorium BWV 249. U hoort Ilse Erens sopraan, Michael Chance altus, Marcus Schaefer tenor, David Wilson Johnson bas, Pieter Jan Belder orgel, Capella Amsterdam en het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. De cd van het geheel is Glossa 92111. 5.

Welkom bij de Concertzender, welkom bij de eerste uitzending van het nieuwe programma Radio Romantica. U kunt luisteren naar een ronduur muziek uit de romantiek. De periode uit de muziekgeschiedenis die officieel loopt van 1820 tot 1910. Vandaag beginnen we met liederen van afscheid nemen en onderweg zijn van Franz Schubert uit zijn vroege periode 1815-1823. Het recital waar u naar gaat luisteren wordt verzorgd door Christophe Prigardien, tenor en Michael Gees, piano. Het duo begint met Willkommen und Abschied op tekst van Goethe, waarin het romantische beeld wordt geschetst van een jongeman voortsnellend op zijn paard, bedenkend hoe hartstochtelijk het afscheid van zijn geliefde was. Dan volgt Die Sterne, waarin de verwondering over het eindeloze sterrenhemel wordt bezongen. Let op hoe beeldend Schubert de wandelaar met sterren beschijnt. Het derde lied is Nachtstuk, op tekst van Schubert's vriend Meyerhofer, waarin de oude zanger met zijn harp iedereen in slaap wiegt. Luistert u naar Christophe Prigardien en Michael Gees.

Dat was Christophe Prégardien tenor en Michael Gees piano met het lied Nachtstuk van Franz Schubert. In Zügenglücklein klinkt het doodsklokje dat vertelt dat een godsvruchtig mens op sterven ligt. Der Wanderer beschrijft het ultieme romantische gevoel van de reiziger die op zoek is naar het geluk, maar het daar denkt te vinden waar zijn geliefde juist niet is. In het Wanderersnachtlied zijn we terug bij Goethe en bij het beeld van de wandelaar die hunkert naar het einde omdat hij de liefde niet lijkt te kunnen bereiken. Luistert u opnieuw naar tenor Christophe Prégardien en pianist Michael Gees en naar de verbluffende muzikale eenvoud van Schubert's noten.

Tenor Christophe Brégardien en pianist Michael Geest hoorden u in Wanderers Nachtlied van Schubert. Radio Romantica wordt vervolgd met opnieuw drie liederen van Franz Schubert. Liederen rond het romantische thema van afscheid nemen en op reis gaan. En ook binnen dit recital zijn we op weg. Op weg naar Goethe, de oervader van het romantische gevoel, verbeeld in zijn beroemde gedicht Erlkönig. Maar eerst Über Wildemann, waarin de dichter door liefdesverdriet niet van de mooie natuur in de lente kan genieten en alleen wacht op de winter. In Der Geistertanz dansen de geesten om middernacht rond de graven, gevolgd door kraaien en hondengehuil naast de verwoeste abdij. En dan, in Erlkönig, beleven we het drama van het stervende kind dat in de armen van zijn vader voortraast te paard, terwijl de doodsknecht, Elzenkoning, genaamd en het als smekende mee wil nemen. Luistert u nogmaals naar Christophe Brégardien en Michael Geest.

U hoorde Der Erlkönig van Schubert, uitgevoerd door Christophe Brigardien en Michael Gees. Het tweede nachtlied van de wanderer, van de eeuwig reizende, is wellicht het meest perfecte vers in de Duitse taal. Aan alles komt een eind, werkelijk prachtig verwoord in vier regels. In Sehnsucht treffen we opnieuw een romantisch beeld. De dichter ziet de lente, maar zijn sehnsucht laat hem niet genieten. In Der Musensohn waant de dichter zich een zoon van de muzen, die dansend en fluitend de meisjes versiert. Een muzikaal miniatuur van zorgeloze opgewektheid. U hoort nogmaals tenor Christophe Brigardien, begeleid door pianist Michael Gees.

U luistert naar een romantisch recital van Christophe Brigardien, tenor, en een van zijn vaste begeleiders op het moderne vleugel, Michael Gis. Liederen van afscheid nemen en op reis gaan, waarin Franz Schubert als de ultieme liedcomponist gedichten van onder andere Goethe en Meyerhofer op sublieme wijze op muziek heeft gezet. Auf der Brücke verhaalt van een jonge man reizend te paard, maar schijnbaar nooit aankomend bij het schijnsel van het huis van zijn geliefde. In Im Abendrot mijmert de dichter over het zonlicht, dat juist dan het mooiste is als het verdwijnt. En Rastlose Liebe, opnieuw van Goethe, verbeeldt de liefde als een rusteloos gevoel dat uiteindelijk alleen ellende in de harten brengt. Luistert u hoe Schubert deze koortsachtige gevoelens muzikaal verbeeldt.

In het volgende lied des gevangenisjägers is de jager gevangen in zijn huis. Zijn paard en zijn valk zijn moe, maar hij wil niets liever dan uitrijden en jagen. De harpspeler is een mythische figuur uit Goethes Wilhelm Meisters leerjaren. Zijn tragische overpeinzingen heeft Schubert zeer intiem op muziek gezet. Tot slot hoort u van Franz Schubert Der Wanderer. Dit is de minder bekende versie op tekst van Schlegel. Opnieuw is de dichter op weg, maar nergens mag hij stoppen, want dat brengt ongeluk.

Dit is de Concertzender en in het afgelopen uur hoorde u composities van Jean-Baptiste Saint-Gelais. Deze 19e-eeuwse componist werkte aan het Parijse Conservatorium samen met Adolphe Sax. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de tweede aflevering van de serie Saxofoon, samengesteld door Cassandra van Acht. We hebben nog een toegift voor u. Het heet Meditation No. 3 en het is van componist Adriaan Valk. En hij speelt in deze uitvoering zelf ook de altsax.

U luistert naar de Concertzender en wij beginnen aan een nieuwe serie van Cassandra van 8. En de titel van deze serie gaat worden Tussen Droom en Daad. Deel 1, 1892-1906, dat is de periode van Paul Gilson. Wat ik daarmee bedoel, dat hoort u natuurlijk zo meteen. Want we beginnen dus de serie Tussen Droom en Daad. En daarin staan we stil bij het fin de siècle en het begin van de muziek uit de vroege 20e eeuw. En op het eind komen ook nog futuristische klanken aan bod. In deze eerste aflevering staan we stil bij de Belgische componist Paul Gilson. Eddie Levies, redacteur van de krant Le Soir, vroeg aan de jonge componist om zijn gedicht La Mer op muziek te zetten. En in 1892 was de partituur klaar. Met als bijzonderheid dat in het vierde deel de hele familie van de saxhoorns te horen zijn. Dat is een instrument en die heeft Adolf Sax tussen 1842 en 1854 gebouwd. En daarnaast horen we ook nog de matrozen, alsof ze zo zijn weggelopen uit Der Vliegende Holländer van Richard Wagner. En dit alles, dat wordt nu uitgevoerd door het Vlaams Radio Orkest en de mannenstemmen van het Vlaams Radiokoor. En verder horen we in het vierde deel de brassband Buizingen. Dit alles onder leiding van Martin Brabants.

U hoort een uitvoering van La Mer, symfonische schetsen van Paul Gilson, met het Vlaams Radioorkest, de mannenstemmen van het Vlaams Radiokoor onder leiding van Martin Brabants. En daarnaast hoorden we ook de brassband Buizingen. In 1906 schreef Paul een mooi andante en scherzo voor cello en orkest. En dat horen we nu met de celliste Timora Rosler en het Vlaams Radioorkest onder leiding van Martin Brabants.

Celliste Timora Rosler speelde het andante en scherzo van Paul Gilson. En verder dirigeerde Martin Brabants het Vlaams Radioorkest. En dan nu nog een mooie bladzijde uit het ballet La Captive van Paul Gilson uit 1900 in de versie van Frits Seelis.

Dat was tot besluit een mooie bladzijde uit het ballet La Captive van Paul Gilson. Martin Brabants dirigeerde het Vlaams Radioorkest. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit eerste deel van de nieuwe serie van Cassandra van Acht. En de titel van deze serie is Tussen Droom en Daad.

was de eerste symfonietje, opus 112 van Eitor Villa-Lobos, door het Radiosymfonieorkest van de SWR onder leiding van Carl Sinclair. U luistert trouwens naar De Concertzender, het tweede deel van een vierdelige serie over de Braziliaanse componist Eitor Villa-Lobos. En dan nu het tweede religieuze werk van Villa-Lobos, dat is een a cappella compositie en heet Bendita Sabedoria, ofwel gezegende wijsheid. Bendita Sabedoria werd opgedragen aan de Universiteit van New York en ook eerst uitgevoerd door het College Chorus van diezelfde universiteit onder leiding van Maurice Perez. Dit stuk, Bendita Sabedoria, werd geschreven op aanraden van de Amerikaanse muzikoloog en bibliothecaris Carlton Sprague Smith. Destijds was hij hoofd van de muziekafdeling van de Openbare Bibliotheek van New York. Carlton Sprague Smith raakte tijdens de Tweede Wereldoorlog goed bevriend met de componist Villa-Lobos gedurende zijn verblijf in Brazilië. Bendita Sabedoria, uitgevoerd door de Corydon Singers en Corydon Orchestra onder leiding van Matthew Best.

Bendita Sabedoria, muziek van Eito Villa-Lobos door de Corydon Singers and Orchestra onder leiding van Matthew Best. Villa-Lobos componeerde zijn eerste 5 symfonieën in de periode 1916-1920. En pas 24 jaar later schreef hij symfonie nummer 6. Deze symfonie noemde hij Sobre a Linha das Montanhas do Brasil, langs de contouren van de Braziliaanse bergen. In deze 6e symfonie liet Villa-Lobos zich inspireren door de contouren van Serra dos Orgaos, een bergketen in de staat Rio de Janeiro. Villa-Lobos had al eens eerder bergcontouren of landschappen gebruikt als bron voor melodisch materiaal. Een goed voorbeeld hiervan is zijn compositie voor piano, New York Skyline Melody uit 1939. Hier is het Radio Symfonieorkest van Stuttgart van de SWR onder leiding van Carl Sinclair in de 6e symfonie van Eitor Villa-Lobos.

De symfonie nummer 6, Sobre a Linha das Montanhas do Brasil van Hector Villa-Lobos. U hoort het Radiosymfonieorkest van Stuttgart van de SWR onder leiding van Carl Sinclair. En dan tot slot van deze uitzending het Magnificat Alleluia dat Villa-Lobos vlak voor zijn dood componeerde in 1958. Magnificat Alleluia, geschreven voor mezzosopraan, koor en orkest. De doodzieke Villa-Lobos was zelf aanwezig bij de befaamde uitvoering op 7 september 1959 in Teatro Municipal in Rio de Janeiro. Na afloop van deze uitvoering kreeg Villa-Lobos een daverend applaus. Het publiek nam als het ware voor altijd afscheid van deze beroemde componist. Een paar weken later stierf hij, Hector Villa-Lobos, in zijn eigen huis in de Braziliaanse stad Porto Alegre. En hier is dus zijn Magnificat Alleluia.

Magnificat, Alleluia van Ettore Villa-Lobos door de Corydon Singers and Orchestra onder leiding van Matthew Best. Einde ook van dit tweede deel van onze serie Musica Classica Brasileira, een vierdelige serie over de Braziliaanse componist Ettore Villa-Lobos. En over twee weken dus het derde deel. De serie wordt samengesteld voor de concertzender door Jean-Paul van Bemmel.

Welkom op de Concertzender en welkom bij Tussen Droom en Daad. En vandaag deel 12 en die gaat over de componist Arnold Schönberg en de periode 1900 tot 1913. We gaan verder met zijn Goerelieder, een werk met een gigantische bezetting. In het slot van deel 1 gaan we horen hoe een woudduif, symbool van de onschuld, aan koning Waldemar vertelt dat zijn geliefde Tove vermoord is. De van verdriet waanzinnig geworden Waldemar staat in het tweede deel centraal. Hij geeft God de schuld van alles. En in het derde deel roept Waldemar zijn dode strijders uit het graf en deze rijden wild op paarden rondom zijn kasteel, het kasteel Goeren. De donkere wolken verschijnen nu pas echt boven dit kasteel. En dit alles gaan we horen met de mezzosopraan Yvonne Minten. Zij zingt de stem van de woudduif. Koning Waldemar is de tenor Jess Thomas. Een boer, Siegmund Niemskern, bas bariton. En Klaus de Nar wordt gezongen door Kenneth Bowen, tenor. En verder ook nog de mannenstemmen van het Londense Philharmonische Koor. En ook deze keer dirigeert Pierre Boulez het BBC Symfonieorkest in de Goerelieder van Arnold Schönberg.

Dat was het Divertimento in D, klein van Anna Bon di Venezia. U hoorde een uitvoering door Irene Schmid, fluit, Jaroslav Tsvetseny, viool, Vladimir Kisin, cello en Fine Zimmerman, klavecimbel. De Duitse operazangeres en componiste Franziska Lebrun vinden we overal aan de Europese hoven. In 1780 publiceerde ze 6 sonates, waaruit wij u nu de sonate in S groot laten horen. Luistert u naar de violist Jaroslav Tsvetseny en de klaveciniste Fine Zimmerman.

De violist Jaroslav Zwitseni en de klaveciniste Fine Timmerman speelden de sonate in S-groot van Franziska Lebrun. Josefa Barbara Auerhammer was een van de eerste leerlingen van Mozart. In 1782 stierf haar vader en Mozart bracht haar naar barones Waldstetten. Haar muziek is de kamermuziek. Opvallend is dat ze veel variaties heeft geschreven over heel wat opera's. Zo ook 6 virtuose variaties over de aria Der Vogelfänger Binicia uit de Zauberflöte van Mozart. Fine Timmerman aan het klavecimbel.

U hebt geluisterd naar 6 variaties over de Vogelfänger Binicha uit de Zauberflöte van Mozart. Van de componiste Josefa Barbara von Auenhammer met Fine Zimmermann achter het klavercimbal. De muziek van de Engelse Cecilia Maria Barthélemont werd ook veel gespeeld op de Europese hoven. En waarschijnlijk ook wel deze mooie sonate in F groot. En die horen we nu met Irene Schmid fluit, Vladimir Kissin cello en Fine Zimmermann klavercimbal.

De sonate in F-groot van Cecilia Maria Barthélemont werd gespeeld door de fluitiste Irene Schmid. En verder hoorde u Vladimir Kisin cello en Fine Timmerman klaversymbool. We verlaten het hof en staan stil bij de Berlijnse pianiste, componiste en concertzangeres Helene Liebman. Intussen zijn we dan ook in het begin van de 19e eeuw aanbeland. In haar jeugd verschenen haar eerste werken en eigenlijk heeft ze na haar 21ste niets meer geschreven. In de Grande Sonate in Bes Groot gaat de cello een dialoog aan met de piano. In het derde en laatste deel van deze sonate komt Mozart ook nog om de hoek kijken. Hoogstwaarschijnlijk heeft ze dit stuk geschreven tussen 1813 en 1815. En we horen dit werk niet voor een piano, maar op klaversymbool. Luistert u naar cellist Vladimir Kisin en klaversiniste Fine Timmerman.

Cellist Vladimir Kissin en klavesi Nestefine Zimmermann speelden de Grande Sonate in Beschoot van Helene Liebman. We blijven nog even bij Helene Liebman en we laten u nu horen een van de laatste werken van de componiste, namelijk de Sonate in G klein. Daaruit het Tempo di Menuetto. Fine Zimmermann aan het klavecimbel.

Tot besluit heeft u geluisterd naar het Tempo di Minuetto uit de sonate in G-klein van Helene Liepman, uitgevoerd door Fine Zimmermann, klaversymbool. En dit was ons programma Vrouwelijke Componisten, aflevering 2 van Aan het Hof. Voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. En alle gegevens vindt u natuurlijk op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live. En in dit programma gaan we luisteren naar het Varkensquintet Amsterdam en hun programma met hofmuziek. We namen hun concert op 21 december 2008 in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Het Varkensquintet Amsterdam bestaat uit Herman van Kogelenberg fluit, Hans Wolters hobo, Marcel Geraerts klarinet, Remco Edelaar fagot en Fons Verspaandonk horen. Het Varkensquintet werd in 1997 opgericht door 5 jonge blazers met als doel om naast hun werkzaamheden in het Koninklijk Concertgebouw Orkest, het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Radio Philharmonisch Orkest kamermuziek te maken op hoog niveau. Varkas is uitgegroeid tot Nederlands meest vooraanstaande blaasquintet, getuige ook het winnen van zowel de vakjury als de publieksprijs op het Nationaal Kamermuziekconcours 2004 in Almere. Er staan 5 stukken op het programma en per stuk lichten we 1 muzikant uit het quintet. We beginnen met fluitist Herman van Kogelenberg. Hij werd geboren in Thorn en volgde zijn opleiding aan de conservatoria van Amsterdam, Utrecht en Den Haag. In 1999 werd hij benoemd tot solofluitist van het Orchestre Philharmonique de Liège en sinds 2003 is hij fluitist in het Koninklijk Concertgebouw Orkest Amsterdam. Herman van Kogelenberg is hoofdvakdocent fluit aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en hij geeft regelmatig masterclasses en workshops, onder meer aan de University of California in Los Angeles. Als eerste werk heeft het Varkensquintet op het programma staan het Quintet in S groot, opus 88, nummer 2 van Anton Reicha.

Luisteraars, dit is de concertzender met het programma De Wandeling. Op de tweede en vierde dinsdag van de maand duiken wij dieper in de wondere wereld van de harpmuziek. De vorige keer hebben we u kennis laten maken met Nicola Boxa. Ja, je kunt zeggen een in de vergetelheid geraakte ster. En ik heb u ook vorige keer verteld dat het ook een beetje een schurk was. Vandaag zijn meest getalenteerde leerling, Elias Parish Alvars. Alvars begon als veelbelovend harptalent en zijn eerste publieke optreden vond al plaats op 10-jarige leeftijd. Jammer genoeg was het geluk zijn familie niet goed gezind, want hetzelfde jaar ging zijn vader failliet. Op 12-jarige leeftijd verhuisde de jonge Elias naar Londen om lessen te volgen bij de illustere Fransman Boxa. Eenmaal in Londen wilde de ambitieuze Alvars graag les gaan volgen aan de Royal Academy. En laat daar zijn docent Boxa nu een positie hebben als harpdocent. Ja, maar zijn ouders konden het collegegeld niet betalen, dus moest Alvars door veel optredens het geld bijeen zien te scharrelen. Zijn talent ging niet aan de beau monde voorbij en hij werd al snel onder de vleugels genomen van rijke weldoeners. En die wilde maar al te graag de studies van het wonderkind bekostigen. U hoort Alvars Fantasie voor piano en harp, uitgevoerd door Marielle Nordman harp en François-René Duchable piano.

Dat was de Fantasie voor piano en harp van Elias Parish Alvars, uitgevoerd door Marielle Nordman en François-René Duchable. Op 20-jarige leeftijd, met een diploma van de Royal Academy of Music op zak, trok Elias de wijde wereld in. Op uitnodiging van Lord Burgess, medeoprichter van de Academy en ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk in Florence, reisde onze jonge harpist naar Italië. Daar studeerde hij zang en compositie. Na 2 jaar keerde hij terug naar Londen, maar na een korte periode waarin hij werkzaam was bij een harpbouwer, pakte hij zijn koffers en ging op tournee. Hij reisde van Bremen en Hamburg naar Kopenhagen en Stockholm om via Sint-Petersburg en Moskou uiteindelijk het hof van Sultan Mahmoud II in Constantinopel te bezoeken. En daar verbleef hij op uitnodiging van de Russische ambassadeur 3 maanden. Hier raakte hij geïnspireerd door de lokale muziek en hij bewerkte populaire melodieën die hij steeds weer hoorde tot zijn eigen compositie. En dat was Voyage d'une harpiste en Orient. U hoort nu een uitvoering door Gabriella Dall'Olio.

Dat was de Voyage du Nachtpist en Orient van Elias Parish Alvars. U hoorde Gabriella Del Olio. Dankzij al zijn reizen en optredens begon Alvars naam in de muziekwereld rond te zingen. Andere getalenteerde muzici raakten geïntrigeerd door het verhaal van de Brit met zijn harp. De harp was destijds ook een ongebruikelijk instrument. Een van zijn allergrootste bewonderaars was componist Hector Berlioz. Hij noemde Alvars een magier. In zijn handen verandert de harp in een sirene, die de muziek van een andere wereld laat horen. Dat is toch een mooi citaat. Deze magie creëerde Alvars mede door zijn driehandentechniek. Wat ik daarmee bedoel? Het klinkt alsof er met drie in plaats van met twee handen wordt gespeeld. U hoort eerst La Danse des Fées, uitgevoerd door Rachel Talisman, en daarna misschien wel Alvars beroemdste compositie La Mandoline. En dat wordt gebracht in een uitvoering door Marielle Nordman. Vooral in dit laatste stuk kunt u de driehandtechniek heel goed horen.

Met het virtuoos gespeelde La Bandoline door Marielle Nordman eindigt deze aflevering over het wonderkind Elias Parish Alvars. Over 2 weken keren we terug met meer harpmuziek en verhalen over het leven en werken van Alvars en zijn tijdgenoten. Deze aflevering van De Wandeling werd samengesteld door Nina den Hollander. Tot het eind van het uur hoort u de romance voor harp opus 48 in Ges Groot van Alvars, uitgevoerd Dominique Piana.

Welkom bij de Concertzender, dit is Sans Souci. Denken we aan passiemuziek uit de klassieke periode, dan komen we al snel uit bij Haydn. Hij schreef een Stabat Mater, dat veel wordt uitgevoerd, maar is bovenal de componist van die 7 letzte Worte, Unseres Erlösers am Kreuze. Hierin zet hij de woorden die Jezus volgens het evangelie aan het kruis sprak op muziek. Er zijn versies met koor en voor strijkkwartet, maar de oorspronkelijke versie is met orkest. Dit origineel horen we vandaag in een live-uitvoering uit 1982 door de Wiener Philharmoniker onder Riccardo Muti.

U hoorde die 7 laatste woorden unseres Erlösers am Kreuze van Joseph Haydn in de oorspronkelijke versie voor orkest, uitgevoerd door de Wiener Philharmoniker onder Riccardo Muti. In ons programma Sans Souci, hier bij de Concertzender, samenstelling Wouter Steenbeek.

Tot zover de grote sonate in A groot met de pianiste Nina Cavtaradze. De pianiste gaat nu verder met het albumblad voor Ernst Benedict Kietz in E groot. En we zijn nu in 1840 in Parijs. Richard Wagner zoekt zijn geluk in de Franse lichtstad. Hij woont samen met de kunstschilder Ernst Benedict Kietz. En de schilder tekent voor een beroemd portret van Richard Wagner uit 1842. Voor hem heeft Wagner dit werk geschreven in december 1840 en wel met een gedicht. En daarom is dit werk ook bekend onder de titel Lied ohne Worten. Zo verscheen dit werk in Wenen in 1911.

Pianiste Nina Kaftaradze spielte das Albumblatt für Ernst Benedikt Kietz in E-Groot. Voor Mathilde Wezendonck heeft Richard Wagner veel geschreven, zoals deze polka in G-groot uit mei 1853.

U hoorde de polka in G groot van Richard Wagner met de pianiste Nina Kaftaradze. En ook voor Mathilde is dit werk de sonate für das Album van Frau M.W. in Asgroot uit juni 1853. De muziekuitgever Scott publiceerde dit werk pas in 1878.

Het topbesluit was dit de sonate für das Album von Frau M.W. in As Groot. En wel van Richard Wagner. En ook dit keer zat Nina Kaftaradze achter de piano. En dan hebben we nog een toegift van Richard Wagner, ook weer door dezelfde pianiste. Ankomst bij den Schwarzen Schwanen in As Groot, WWV 95.

U hoorde deel 2 van de serie Richard Wagner 200 jaar. En deze serie wordt voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Welkom bij Zuiver Klassiek bij de Concertzender. Een programma met puur klassieke muziek. Drie componisten vandaag. Luigi Boccherini, Wolfgang Amadeus Mozart en eerst Karel Philipp Emanuel Bach. De oude Bach valt buiten het tijdsbestek van dit programma, maar voor zijn zonen geldt dat niet. Karel Philipp Emanuel, een opmerkelijke traditie dat weer altijd de volledige

Dat was de symfonie voor strijkorkest in A groot, Wodekern 182 nummer 4, door Freiburger Barokorkester onder leiding van Thomas Hengelbrock. En dan nu Mozart, Wolfgang Amadeus. Wat heeft hij niet geschreven? Vandaag een van zijn bekende missen, de Kröningsmessen in C groot KV 317. Niet geschreven voor de kroning van een of andere hoogwaardigheidsbekleder, maar ter ere van een Mariabeeld in de buurt van Salzburg waar een kroon op was gezet. Hier is een opname onder leiding van Trevor Pinnock met de volgende solisten: de sopraan Barbara Bonney, de alt Catherine Wynne Rogers, de tenor Jamie McDougall en de bas Stephen Gadd. Verder The English Concert and Choir.

U hoorde Mozart's Krönungsmesse met vier vocale solisten en verder de English Concert and Choir, alle onder leiding van Trevor Pinnock. In Italië was in die tijd Luigi Boccherini actief. Hij schreef veel kamermuziek, waaronder een aantal stukken voor gitaar en strijkkwartet. Die serie is een tweede gitaarquintet in één groot, met gitarist Martin Kai en het Utrecht String Quartet, bestaande uit Eva Koskinen en Catherine Routley, viool, Daniel Ryskin, altviool, Sebastian Koloski, cello.

Van Luigi Boccherini was dit het gitaarquintet nummer 2 in E-groot met gitarist Martin Kaai en het Utrecht String Quartet. Dank voor het luisteren. Volgende keer zal Beethoven aan bod komen. Dank ook aan samensteller Robert-Jan de Neve.

U luistert nog steeds naar de Concertzender. Dit uur zwerven we door de klassieke periode. En daarin de muziek van de gebroeders Michael en Joseph Haydn. Allereerst van Michael Haydn zijn Messe Allemande. Hier liegt von deiner Majesteit nummer 602. U hoort het vrouwenkoor Calliope, maar met daarvan twee solistes ook, onder leiding van Regine Teodorescu. Verder een niet vermelde organist en cellist. Deze mist dus, Messe Allemande, hier liegt von deiner Majesteit van Michael Haydn.

Dat was een mis van Michael Haydn, de Messe Allemande, hier liegt van Deiner Majesteit. U hoorde vrouwenkoor Calliope onder leiding van Regine Theodorescu. Later in dit uur meer van Michael Haydn, nu van Joseph Haydn. De Messa Brevis, Sancti Johannes de Deo, Hoboken 22, nummer 7. U hoort het Tulse Knabenkoor met solist en ensemble tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. De titel van de mis, Kleine Orgelmessen van Joseph Haydn.

Dat was de Missa Brevis of Kleine Orgelmesse van Joseph Haydn. Sancti Johannes de Deo, Hoboken 22, nummer 7. Tulse Knabenkoor en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. En dan tenslotte in dit uur nog muziek van Michael Haydn. Het offertorium Anima Nostra. Twee jonge sopranen, Daniel Hellman en Raphaël Böhm. Verder Andreas Mechler, de jongensalt, Ingrid Kasper Orgel en verder de Zürcher Sängerknaben en Münchener Kammerorchester onder leiding van Christoph Poppen.

Dat was het Offertorium Anima Nostra van Michael Haydn. U hoorde onder andere het Münchener Kammerorkester en solisten onder leiding van Christoph Poppen. Dit was Zwerven door de klassieke periode met vandaag de gebroeders Michael en Joseph Haydn. Samengesteld door Jan Kruid, met dank ook weer aan Muziekweb in Rotterdam.

U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komende uur de vierde aflevering in de serie België. In deze tiendelige serie reizen we door het muzikale landschap van onze zuiderburen. En dit keer aandacht voor componisten van het Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen. Op 15 juni 1898 werd de Antwerpse Vlaamse muziekschool van Peter Benoit omgedoopt in het Koninklijk Vlaams Conservatorium. Zo'n 100 jaar later gingen twee ex-leerlingen de studio in om mooie maar weinig gehoorde muziek voor cello en piano op te nemen van componisten van dit Antwerps conservatorium. We beginnen met Jozef Callaert. Deze componist en organist was al orgeldocent op de Antwerpse muziekschool. En van hem hoort u de Gavotte opus 20, gespeeld door Beatrice Schilders cello en Urbaan Boots piano.

En dat was Beatrijs Schilders samen met Urbain Boots in de gavotte van Jozef Callaerts. Net als Callaerts wilde Emile Warmbach in 1867 was te vinden op de Antwerpse muziekschool. Hij werd daar een leerling van Benoît. Op het Antwerps conservatorium zou hij een grote carrière maken en hij werd in 1912 directeur van het conservatorium. Van hem horen we nu het Andante Appassionata, wederom uitgevoerd door Beatrijs Schilders en Urbain Boots. Thank you.

U hoorde celliste Beatrice Schilders en pianist Urbain Boots met het Andante Appassionata van Emile Warmbach. In deze aflevering van België aandacht voor muziek van componisten van het Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen. Alle gegevens vindt u overigens op onze website www.concertzender.nl. We gaan verder met Paul Gilson, een markant figuur in de Belgische muziek. Hij was actief in de conservatoria van Brussel en Antwerpen. Voor de cellist Alphonse van Neste schreef hij de suite voor piano en cello. En deze wordt nu uitgevoerd wederom door Beatrice Schilders en Urbain Boots.

U hoorde de suite van Paul Gilson, gespeeld door Beatrice Schilders, cello en Urbain Boot, piano. Een van de eerste leerlingen van componist Peter Benoit was Jan Bloks. Hij zou Benoit opvolgen in 1901 als directeur van het Antwerps Conservatorium. Internationaal werd hij beroemd met zijn opera Herberg Prinses, maar ook het ballet Milenka had veel succes. Hieruit hoort u nu de serenade de Milenka in de versie voor cello en piano.

Celliste Beatrijs Schilders en pianist Urbain Bout speelden de serenade De Milenka van Jan Bloks, een leerling van Peter Benoit. En we gaan verder met de privésecretaris van dezezelfde Benoit, Edward Curvels. Curvels was een belangrijk figuur aan het conservatorium en zou aan de wieg staan van de voorloper van de Vlaamse opera. Luistert u naar zijn Lied zonder woorden, oftewel een kinderideaal, ook weer voor cello en piano.

En zo klonk een kinderideaal, een werk van Edward Keurvels. We gaan verder met muziek van piano-virtuoos en componist Emmanuel Dulet. Dulet studeerde in Antwerpen onder andere bij Jan Bloks. In 1920 werd hij pianoleraar aan het Antwerps Conservatorium. Tijdens de bombardementen op Antwerpen in februari 1945 schreef hij De Toevlucht van uw Ogen.

U hoorde celliste Beatrice Schilders en pianist Urbain Boot, beide ex-leerlingen van het Koninklijk Vlaams Conservatorium. En zij speelden De Toevlucht van uw ogen van Emmanuel Deurlet. In deze vierde aflevering van de serie België verlaten we Antwerpen en we zitten plotseling in de Begijnhofkerk in Hoogstraten. De dames van het Vlaams Radiokoor pakken het leerboek van den Gregoriaanse zang en zingen psalm 109 in de versie van François-Auguste Gevaert uit 1858. Jan van Mol speelt op het J.J. de la Haye-orgel.

Vanuit de Begijnhofkerk van Hoogstraten hoort u tot besluit van deze aflevering van België, psalm 109 van François-Auguste Gevaert, uitgevoerd door de dames van het Vlaams Radiokoor, onder leiding van Bart van de Wegen en begeleid door organist Jan van Mol. Natuurlijk kunt u alle gegevens van de muziek uit het afgelopen uur nakijken op onze website www.concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Cassandra van Acht.

U luistert naar ons programma Sans Souci. De Goede Week komt er weer aan en dat betekent, zeker in Nederland, dat er weer overal Matthäuspassies worden uitgevoerd. En stilzwijgend nemen we dan aan dat het om de Matthäus van Bach gaat. Maar passiemuziek houdt niet op bij Bach. Ook in de klassieke periode zijn er passies geschreven. Vandaag hoort u de Passio Domini Nostri van de Pool Joseph Elsner. Hij schreef het werk in 1837, maar de ouderwetse muziek doet denken aan de oratoria van Haydn. Wanneer het evangelie wordt gelezen is het nog veel ouderwetser. De tekst van Matthäus wordt op één toon gereciteerd, zoals monniken in de middeleeuwen al deden. Een gevolg van de strengere eisen die de katholieke liturgie stelde. Voor de cd-opname is het werk al ingekort. Wij hebben verder nog flink gesnoeid in de psalmodie. Toch krijgt u het komend uur een compleet beeld van de ouderwetse, maar uitstekende passiemuziek die deze Pool geschreven heeft.

U hoorde de Matthäus Passie van de Poolse componist Jozef Elsner. Volgende week zijn we bij u terug en dan weer met passiemuziek. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Welkom bij de Concertzender. In onze serie Bijzondere Instrumenten, vandaag deel 3, en die gaat over harp en fortepiano. Vandaag nemen wij u mee naar de wereld van de boheemse componist Jan Ladislav Dusek. Hij heeft heel wat werken geschreven voor harp en fortepiano. Hij speelde deze werken zelf op het einde van zijn leven heel vaak samen met de harpbouwer en harpist F.J. Nadermann. We horen nu ook een Nadermann harp uit 1815 met 1 pedaal. Deze harp is afkomstig uit de verzameling van harpiste Masumi Nagasawa. De fortepiano is een Broadwood Grand Piano uit 1804. Hij wordt bespeeld door Richard Agar. We beginnen met het duet voor harp en fortepiano in S.

Het duet voor harp en fortepiano in S van Dussek werd gespeeld door Masumi Nakazawa op harp en Richard Egger op de Broadway Grand Piano. We gaan nu verder met de fortepianosonate 24 in Vies met Richard Egger achter de piano. En als u dit werk zo dadelijk hoort, zal duidelijk worden dat Dussek zijn tijd ver vooruit was. Denkt u maar eens aan Chopin.

Dat was de fortepianosonate 24 in Vies, opus 61 van Jan Ladislav Dusek. Hij werd uitgevoerd door Richard Egger op een Broadwood Grand Piano uit 1804. In het duo concertant in Bes haalt de componist alles uit de Nadaman harp en de Broadwood Grand Piano. Luister weer naar Masumi Nakazawa op harp en Richard Egger op piano.

Dit was tot besluit van dit programma het duo concertant in Bes van Jan Ladislav Dusek. De Nademanharp uit 1815 werd bespeeld door Masumi Nagasawa en fortepianist Richard Egger zat achter de Broadwood Grand Piano uit 1804. Dit programma werd samengesteld door Cassandra van Acht.

Goedendag, dit is de Concertzender met een uur lang cellomuziek in ons programma Cello en Contrabas. Cellomuziek van Gabriel Fauré. Als we de werken van Gabriel Fauré beluisteren, dan horen we duidelijk allereerst een romantische componist. Maar op het einde van zijn leven sloeg hij een moderne weg in. Dat is vooral te horen in de cellowerken. U hoort dadelijk muziek uit 1880 tot en met 1922. Dat wordt allemaal uitgevoerd door de cellist Steven Isserlis en de pianist Pascal de Voyon. De muzici beginnen met een romance, romance opus 69 uit 1894. Een romantisch werk voor de salon.

Dag, dames en heren. Dit is de concertzender met Colors of Albion. De komende anderhalf uur neem ik u mee richting Engeland en de Engelse muziek. U kunt luisteren naar muziek van Herbert Howells, Ernest Moran, Arnold Bax en Gerald Finzi. En met die laatstgenoemde Gerald Finzi beginnen we ook. U hoort van hem de prelude opus 25. Muziek gecomponeerd in de jaren 20 van de vorige eeuw. En pas in 1957 volgde de wereldpremière. U hoort een uitvoering door de City of London Sinfonia, onder leiding van Richard Hickox.

Richard Hickox dirigeerde de City of London Sinfonia in muziek van Gerald Finzi. U hoorde zijn prelude, opus 25. Muziek nu van Arnold Bax. Zijn fantasy sonate voor altviool en harp uit 1927. Uitgevoerd door twee leden van het ensemble Mobius in dit vierdelige werk.